0: Chico chinenga mazangara dzimwe
1: Chiwayo mazangara dzimwe Chiwayo mazangara dzimwe Chiwayo mazangara dzimwe Ashaisha alfaro
0: Chico chinenga mazangara dzimwe
1: Chiwayo mazangara dzimwe Chiwayo mazangara dzimwe Chiwayo mazangara dzimwe Ashaisha alfaro
0: Chico chinenga madhuna mtuna.